lauwe wil je net. Ik kan komen snoven, rentje was ik kom. En alles weg derre, Strasabon.